Ik mag je zeggen, zei de oude man. Wat maak je ik goed rap ik? Ik snak het goed, ik zeg dat je man. Ik heb het zo en het niet zo bij hem naam de nu. Ik zeg dat niet dat je mag me dat ze toch twaap zeg dat je man. Je weet en het naam de nu bij hem niet zo schom de nu. Ik zeg dat je zou ze bij women die is te mean. Hij dat zeg dat je man zet de beschad. Ik zeg zo en het stom de nu bij hem niet naam de nu. Ik zeg niet dat je aan nou. Wap zeg dat je man het juwen, nam de no bij hem niet schors om de no hou, dus psuet. Ik wil dan nou gaat snel de oskedum zet de pskak het je man, eugens gaat nem suet de pskou. Ik wil gaat schouwen hanst om de no bij hem niet om de no, dus psuet niet dat je me dat. Wap zeg het je man, ik kan gaben hand zout het, en stom de no bij hem gaat oskedum de no, dus psuet. Bes wat de spreekschap hou, dus psuet. Was one of you, Jabugmo Miss Disney, Shabugmo, that's a good Dutch moon guest bow in him, Stuart the Pscow. Get show and hunch them to know be him, yan him to know, Jay, Stuart, need that's my dad. Wap, say good Dutch moon, the gabber hands out Dutch, hunch them to know be him, yan him to know, Jay, Stuart, need that's big shop. Was skagnish, namaskar, he dat sag at the moon, he gets got the name stew dark shore, and gab hands out and stem the nobby him, gadoshum no jays, pshuet, need that's my dat. Wap tag at the moon, and gab hands out that and stem the nobby him, gadoshum no, ishpumped, nish shab. My tag me dat sag at the moon, said the pscar, he gets got name stew the pscar, and gab hands out and stem the nobby him, yend the no, hag days, pshuet, need that's big still. Wap tag at spow yuk scone, yard spow yard simon, the gab hands out and stem the no, be him, yend him the no, ishpumped a big shab. Senator Valdor Hamas gada tmon here gets where he him sue the scan gab hands out and stum the no be him name the no just sure need that magma that out set out wap ze gada yuk skune you gets where he tmon gab hands out that nicht no be him name the no is from tenye ship ho but you want gada tmon you gets where he him sue the scan need that nicht sub wap ze gada tmon how kernest subject that what we man shall we tmon Shashri, it's got with the Gordon Dagen. Look, need that speaks to sub warp, so it's good pepper good skin. The Gabba hands out at this point, and he's no need shog, Megan Cheeshook.

0: Bog Mago, CBC The Badge Moon.
1: Oh, Magnista with the Badge Moon, how a gunjuji cack, which you go magos getting against kitchen, go bag, you got the bait again, getting against kitchen. Hey, we are to see you. Mean we all nagno da ago. We are just in against it. Quebec, Kagan, yeah, go joust. That's a go. We swam, which you are not snanot. Oh my god, cack. Gany gan squat. Christine Frischet. They are going to go. They that's a get that my god. Let's see. Kagan, it's Nishido stage. I'm we can issue this again. Hey, you can yeah, give more gay it. We will go to G and G1 G go hunt and how to be taken in the way to do your G. J'ai dit, why should this keep up?
2: Ce qu'on veut, c'est de tester des nouvelles façons de faire, de voir ce qui est porteur, de voir ce qui est innovant, de voir ce qui peut être étalé à plus large échelle. Un peu comme ça a été fait ici, en Mauricie, avec le projet pilote entre le gouvernement du Québec puis la Première Nation Atikamekw et l'implication d'Arbec.
1: We get so well with the cam. How can you give away what the match? Then that's a jeep. Then that goes at this one. You have been beat that. So yeah, it's a gun. It's a go. Game agent. I got to go out to knocks. It's a gun. A mule beach. Get a game. Mule beach. Game. I go. It's with a gosh on the tissue. But you know, guys, Mr. Skimsky back. Marshall to get no noise. Marie C. I in pilot project. I've been beat. I know that I go back the bait to just the game. I get to go. You are back. Get in. Get out. Hey, give a hi out. Had some books I did. Got a team. Which you are beaten and Nashko Hayam, which my gods are gone with GHH with the America going and the Shay school beaten at the pizza needs going on. They should though I know it. I'll go, game I go eat it. Beg on that on the now shop and I'm the now shop. Hey, $1 million to Shrianja, but snatch go as you would she go join G go near had the debit seat. Me no good is the badge mono day that I'm you yak no navic. How go it, in G, now lit, Nabauj Association. A gunjin G, go niant and how a G does go a skagin, you Gwita itchan, Gwita itch. Nestige got them shash to go new yak, a G does was skagin. Oh my good god, director, get out sit Naganshka Kinia, Nabaha Mamo Beach, Hago, Kalingo, Nabartok, Guyad, Nashabakamshti, Idaitago, Nagaho, Achiwita, Janis, I was Kagan.
3: You go to the Morris Morrow, and the young Perry, Mahailot, Mahamidi, Pivalios Marine, Nanito, Mahamisa, Telemu, Minitua, just below, on the game to below. In the saving, moving on, in the saving.
1: We are making sure it takes a book. I wish you go to Gina about Chagot couch at school to Magnus and do hot. I got to go just say the mask. I had you, Misty got school to massage at the goyo. Get and jet is gone. Yeah, my god, and do hot. And I had the bike go up in the car, the bike shit. I got mash Misty go go shoot this. My gosh, with the Magnus guys, my we don't yum. Yeah, my God, then how's a deep tradition? I mean, you and the pitch. Oh, my God, man, Gina got her name out and mammal bitch. I'm going to just need such. I'm going to do my stick. I got good massage and I could go. I'm going to go and do her no each. I'm going to go to Magnus. I do wish that to go. I'm going to go. I wish I could know this. God's a guy. Oh, much of the badge moon hardware, Hagonjo Jigaba Mishti, Yabichat Shuyan. I can give a wish that Mackenzie Valley Highway, Gishin Gadad. Near your Madatum Dino at the peak and Nakadish Shaw Gun, Binanus died that said Mabisum. Mishimitabismatashko is Binanus at the Northwest Territory, Stephen McKinnon, Hago at the Bitsinia Federal Transport Minister.
4: The Mackenzie Valley Highway will change life for the people here. Arctic sovereignty, climate change, obviously trade uncertainty, and a number of other factors have combined to make it a true project of national importance.
1: Oh yeah, guess what? The Kogi Bo Maskno Joshagnus Mackenzie Valley Highway, yo. The Shabam Stika, get the Wawichigo and get each Kadishnagunio, I hope Matsuno. Ik heb een paar dingen gedaan, ik heb een paar dingen gedaan, ik heb een paar dingen gedaan, ik heb een paar dingen gedaan, ik heb een paar dingen gedaan, ik heb een paar dingen gedaan, ik heb een paar dingen gedaan, ik heb een paar dingen gedaan, ik heb een paar dingen gedaan, ik heb een paar dingen gedaan, ik heb een paar dingen gedaan, ik heb een paar dingen gedaan, ik heb een paar dingen gedaan, ik heb een paar dingen gedaan, ik heb een paar dingen gedaan, ik heb een paar dingen gedaan, ik heb een paar dingen gedaan, ik heb een paar dingen gedaan, ik heb een paar dingen gedaan, ik heb een paar dingen gedaan, ik heb een paar dingen gedaan, ik heb een paar dingen gedaan, ik heb een paar dingen gedaan, ik heb een paar dingen gedaan, ik heb een paar dingen gedaan, ik heb een paar dingen gedaan, ik heb een paar dingen gedaan, ik heb een paar dingen gedaan, ik heb een paar dingen gedaan, ik heb een paar dingen gedaan, ik heb een paar dingen gedaan, ik heb een paar dingen gedaan, ik heb een paar dingen gedaan, ik heb een paar dingen gedaan, ik heb een paar dingen gedaan, ik heb een paar dingen gedaan, ik heb een paar dingen gedaan, ik heb een paar dingen gedaan, ik heb een paar dingen gedaan, ik heb een paar dingen g